indaba yazo zonke into ekufakazwa ngazo, izinto ezisengqondweni, zonke lezo zinto eziningi zi-influence emicabango, ziqhamuka emicabango, kwaye konke ezinye zabhalwe